0: Maar is dan ook zo wel hospital zullen voor haar typisch maar. Hier staat ook het eerste niet aan.
1: Ja, maar van mij is een heel hard hospital programma. Die hangt hier om het mee te rijden. Hala, je moet het haar post voor een wisse job dat je zo mee is voor mij.
0: Post die man voor het hospital programma te rijden.
1: Sorry, I'm trying to be more fatty, so I'm staying for a few times.